0: Het is 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Holland Hit NL. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Holland Hit NL. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

balcony.

0: Bad Boys. Flat, du lytter med FF.
1: Tante heeft een olifant.

0: Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Holland Hit NL. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Overkappingenleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

0: Het is 6:00.
1: Dit is Jos Huisda met het radionieuws op Holland Hit NL. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een medische controle werd onlangs een klein knobbeltje in de long van de 71-jarige kerkelijke leider ontdekt. Volgens een artsen is de afwijking in een vroeg stadium ontdekt, maar is een ingreep wel noodzakelijk. Het herstel van de Amerikaanse paus zal naar verwachting ongeveer een week duren. De internationale luchthaven van Riyadh blijft zeker tot zaterdagavond gesloten na de aanvallen door de Houthis uit Jemen. De Saoedische luchtvaartautoriteit wil eerst de veiligheid van de luchthaven waarborgen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Dat is langer dan eerder aangekondigd. Getroffen passagiers kunnen omboeken of hun geld terugvragen. Bij de aanvallen op de luchthaven afgelopen weekend kwamen volgens de Saoedische autoriteiten 14 mensen om. Oekraïne mag van de Litouwse premier Sinkevicius wel meer datacentra in Rusland aanvallen. Dat zei de regeringsleider op een veiligheidsforum in Warschau op vragen over het tegengaan van de Russische inmenging bij verkiezingen. Volgens Sinkevicius helpen zulke verwoestingen ook om de Russische desinformatie en de inzet van sociale mediabots flink in te dammen. Recent werden al Oekraïnse aanvallen gemeld op datacentra van het Russische techconcern Yandex, de spil in de economie daar. De Franse marine heeft ten zuiden van het overzeese eiland Réunion een olietanker geënterd die deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Volgens president Macron voert het schip onder valse vlag en wordt het verdacht van brandstofsmokkel. Met de schaduwvloot omzeilt Rusland de westerse sancties. Het geënterde schip staat op de Europese sanctielijst van ruim 700 schepen en is door de Franse marine omgeleid. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Tot zover het radio nieuws op Holland It NL.
2: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op dit moment op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij de Zuurhofbrug zijn twee rijstroken dicht. Je kan er via de vluchtstrook langs, maar reken op 5 minuten extra reistijd.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De internationale luchthaven van Riyadh blijft zeker tot zaterdagavond gesloten na de aanvallen door de Houthis uit Jemen. Oekraïne mag van de Litouwse premier Sinkevicius wel meer datacentra in Rusland aanvallen. Dat zei de regeringsleider op een veiligheidsforum in Warschau. De Franse marine heeft ten zuiden van het overzeese eiland Réunion een olietanker geënterd die deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info.

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Jos Huisda met het radionieuws op Holland Hit NL. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Dat is iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de gevolgen van de energiecrisis op te vangen. Toch waarschuwt het IMF voor toenemende risico's door de oorlog in het Midden-Oosten en hoge schulden. Voor de eurozone is de groeiverwachting verhoogd naar 1,1%. Volgend jaar verwacht het fonds wereldwijd 3,4% groei. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Democratische partijgenoten veroordelen de timing 3 weken voor de tussentijdse verkiezingen. Trump zegt niets met de huiszoeking te maken te hebben. Omar stelt dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Bij een ongeluk met de achtbaan Goliath in het Amerikaanse pretpark Six Flags over Georgia is 1 persoon omgekomen. Meerdere anderen raakten gewond. Het park ligt ten westen van Atlanta. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en heeft nog geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Ooggetuigen zeggen tegen een lokale televisiezender dat een man uit een kar werd geslingerd. Die lezing is nog niet door de politie bevestigd. Het pretpark zegt bedroefd te zijn. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een medische controle werd onlangs een klein knobbeltje in de long van de 71-jarige kerkelijke leider ontdekt. Volgens een artsen is de afwijking in een vroeg stadium ontdekt, maar is een ingreep wel noodzakelijk. Het herstel van de Amerikaanse paus zal naar verwachting ongeveer 1 week duren. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. De spits is begonnen en de meeste files staan nu in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Bij Amsterdam loopt het ook vast door een ongeluk bij de Koentunnel op de A8 richting Amsterdam. De weg is hier dicht. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam, 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de N57 Middelburg richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

0: volle borst, kom die maar!
1: Goedemorgen,
0: goedemorgen, goedemorgen. We zijn er met z'n weer tot 11 uur.

Oh, wat lekker wakker worden is dat toch weer. Goedemorgen allemaal, beste luisteraars. We zijn er weer bij. Tot 11 uur de allerlekkerste muziek voor je. Op de mooiste zender van Nederland, Holland Hit NL.

Terug in de tijd. En vandaag, 13 oktober 1992, moet ik even kijken. De eerste steen van het Witte Huis werd toegelegd. En op 1972, moet ik zeggen, de Anders vliegtuigramp. En in 2010, de Chileense mijnwerkers werden toen gered op 13 oktober. Ook op 13 oktober was de steen, wat ik al zeg, van het Witte Huis. En dat was een hele bijzondere steen. Maar die werd namelijk gelegd door de eerste First Lady.

Dat was de wederhelft toen van John Travolta in de film Grease. Maar ze heeft ook een prachtige solo-carrière zelf achter de rug. En dit is daar één van, Xanadu. Mega-hit geworden toen in die tijd. En dan praat ik echt over eind jaren 70, begin jaren 80.

Daar ga ik, dat hoop ik. Rob de Goof. Ja, precies. Dames en heren, goedemorgen allemaal. Nogmaals, daar zijn we weer. Want de dinsdag is begonnen. Dus lachen we maar weer. De wekker die ging te vroeg en dat vond ik niet zo fijn. Ik dacht, laat mij nog even lekker in bed zijn. De koffie staat te pruttelen, de koffie ligt klaar. Maar waar zijn toch mijn sleutels? Oh, die zoek ik elk jaar. Mijn sokken zijn verschillend. Mijn haar staat alle kant. Maar ach, ik ben weer wakker. En dat is heel wat waard. De dinsdag is zo'n dag die nergens tussen past. De maandag is verdwenen. De vrijdag die komt te gast. De woensdag staat te wachten. De donderdag doet mee. En ergens komt de vrijdag. Ik kom er bijna aan, hoor. Dus zet de radio maar aan. Zing vrolijk met ons mee. Met Holland Hit klinkt elke ochtend als een feestje. Oké? Met platen, pret en praatjes vliegt de tijd voorbij. En voor je het weet, is de woensdag alweer erbij. Dus lach naar je collega. Zwaai vriendelijk naar je buur. Ook al is die koffie slap en is je ochtend zuur. Maar maak er iets moois van. Geniet van elke minuut. Want met een beetje humor ziet de dinsdag er beter uit. Ik zweer het. En onthoud bij alle drukte, bij het rennen en het gaan. Je hoeft niet alles op één dag. Er komen er nog zat aan. Een hele fijne dinsdag met muziek en goede din. De ochtendcarousel die begint te draaien tot 11 uur. Dus schakel maar lekker in.

de zanger, nou ja, ik weet niet hoe ik hem moet noemen, entertainer, zanger, Theo de King. Ik weet niet of je die nog kent, als je googelt, of je gaat naar YouTube en je googelt Theo de King, André van Duin, daar komt hij vandaan en die zong dit nummer fantastisch. Moet maar eens kijken. Goed, we hebben een verzoekje binnen van Twan de Garde. Twan die is aan het rijden op dit moment in een vrachtwagen en uiteraard komt dan Henk Wijngaard voorbij. Twan, speciaal voor jou, Henk Wijngaard.

Er volgt een waarschuwing. Vanuit diverse windstreken bereiken ons berichten over een opwekkend fenomeen, de zogenaamde Kate. Jongen

0: Dit is Jos Thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Bij een ongeluk met de achtbaan Goliath in het Amerikaanse pretpark Six Flags over Georgia is een persoon omgekomen. Meerdere anderen raakten gewond. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar

Gezellig tot 11 uur. Straks de Karoskopen, de tv van toen. En nog heel veel meer.

13 oktober. En het is dinsdag. Helaas niet, oh helaas, nee, niet vrijdag de 13e. Dus ik hoop dat je een geluksdag hebt vandaag. Er zijn toch bijzonderheden ooit op 13 oktober. En die heb ik even voor je op een rijtje gezet. Ja, want een portemonnee bijvoorbeeld, die duikte na 51 jaar weer op. Stel je voor, je bent je portemonnee kwijt en je denkt dat je hem nooit meer terugziet. En dan, ruim een halve eeuw later, komt hij ineens weer tevoorschijn tijdens een verbouwing. Nou, dat overkwam Richard Gilroy uit Canada. Een timmerman die vond de portemonnee namelijk onder de vloer van een woning. En die zat onder meer zijn oude rijbewijs, een schoolpas, een dollarbiljet en een kaartje van een toneelvoorstelling uit 1975 in. Nou, na de oproep op social media werd de eigenaar opgespoord en kreeg hij zijn portemonnee terug. Sommige mensen die zijn de portemonnee dan 5 minuten al kwijt en raken in paniek. Dat deze man heeft gewoon 51 jaar moeten wachten. Dat noemen we het pas een lange levende tijd, toch? Nou, een beer in het Amerikaanse Aspen. Daar besloot een hongerige beer dat een bezoekje aan de bakker geen slecht idee was. Want tijdens het opbouwen van een boerenmarkt liep het dier naar een kraam en begon het versgebakken brood gewoon op te eten. Tja, de politie en natuurbeschermers kwamen in actie. En uiteindelijk klom de beer in een boom en vertrok hij weer. Maar de beer die had blijkbaar geen zin om zijn boter te kneden. Nou weet ik ook waar het liedje vandaan komt trouwens. Ik zag twee beren broodjes smeren. Maar dat te zijn. Goed, 7:46 bijzondere nieuws van vandaag in de wereld. En straks hebben we nog de tv van toen. En natuurlijk de karoscopen om te kijken wat jouw geluksdag is. Of een pechdag, of een liefdesdag, of een geldtip. Kortom, blijf luisteren.

0: Het is 8:00.
1: Dit is Jos Thuisda met het radionieuws op Holland Hit NL. Veilig Thuis waarschuwt dat het meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling niet meer tijdig kan verwerken. Mensen wachten gemiddeld ongeveer 2 maanden voordat hun melding wordt opgepakt. Volgens de organisatie nemen de meldingen toe, worden situaties ingewikkelder en loopt de jeugdzorg vast. Acute onveiligheid krijgt wel direct aandacht. Veilig Thuis vraagt het kabinet om extra geld voor personeel en betere samenwerking. Minister Sterk wil eerst de knelpunten bespreken en heeft nog geen extra geld toegezegd. Medische hulp voor de Amerikaanse Christa Pike liep vertraging op na haar mislukte executie, doordat de alarmcentrale twijfelde aan de echtheid van de melding. Dat blijkt uit vrijgegeven opnamen, meldt persbureau AP. De beller kon geen verificatiecode geven. Pas ongeveer 30 minuten na de eerste oproep bevestigde de gevangenis dat hulp nodig was. Pike overleefde op 30 september 2 injecties die haar moesten doden. Tennessee heeft verdere executies opgeschort in afwachting van onderzoek. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Dat is iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de gevolgen van de energiecrisis op te vangen. Toch waarschuwt het IMF voor toenemende risico's door de oorlog in het Midden-Oosten en hoge schulden. Voor de eurozone is de groeiverwachting verhoogd naar 1,1%. Volgend jaar verwacht het fonds wereldwijd 3,4% groei. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Democratische partijgenoten veroordelen de timing 3 weken voor de tussentijdse verkiezingen. Trump zegt niets met de huiszoeking te maken te hebben. Omar stelt dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
0: Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
2: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een

terechte hittip, hoor. Een terechte hittip. Marloes Oosting en Frank Vernetten, ik weet niet. De hittip voor deze week. Dames en heren, welkom bij uur 2 van de ochtendcarousel hier op hollandhit.nl. Zing maar mee. Goedemorgen, goedemorgen.

60 mijnwerkers gered uit de grond. Zo ongelooflijk. Ik heb dat toen gezien live op televisie. Dat kan ik me nog wel herinneren. En ook Paul Simon is jarig vandaag, 13 oktober. Hij werd geboren in 1941. En vandaag is ook de internationale dag voor rampenrisicovermindering. Dus deze internationale dag die draait namelijk om het voorkomen en beperken van de gevolgen van rampen. Bijvoorbeeld een betere voorbereiding op overstromingen, op aardbevingen, op stormen. En ook de uitsmijter van vandaag. Dat waren weer de weetjes. En de geschiedenis die ligt nooit stil. Zelfs niet als het de krant niet haalt. En je weet het maar nooit. Maar als je Holland Hit hoort, dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Goed, tot 11 uur de allerlekkerste muziek voor je op deze mooie zender. En we hebben nog genoeg. De karoscopen hebben we straks. Heb je een geluksdag of niet? De tv van toen. De gadgets. En natuurlijk het eindgedicht. Kortom, blijf erbij op deze mooie zender. Okay.

Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Op deze mooie dinsdagochtend. Gisteren kwam er nog een verzoekje binnen. En die heb ik helaas gemist. Die kwam ook net voor de uitzending. En die is aangevraagd door Hans uit Heemkerk. Speciaal voor Berry Aardenburg. Omdat ik als vader trots op hem ben. Om alles wat hij doet. Ja, geweldig. Dus Berry, als je luistert. En ik weet dat je luistert. Jouw vader heeft hem aangevraagd. Rutger van Barneveld, een dikke 10. Want dat verdien jij. Omdat hij als vader erg trots op je is.

Rocker, Unchain My Heart. En daarvoor draaiden we Dikke Tien van Rutger van Barneveld op verzoek van Hans uit Heemskerk. Trots op zijn zoon Berry Aardenburg. Met een Dikke Tien. Het is er weer tijd voor.

Ja, vandaag, Ram. Jij begint vandaag vol energie aan de dinsdag. Je wilt alles tegelijk doen, maar pas op dat je niet al te moe bent voordat je koffie op is. Op liefdesgebied kun je rekenen op een leuke verrassing en op je werk. Tel eerst even voor 10, voordat je iemand vertelt hoe je het moet doen. Je geluksadvies, doe rustig aan, want je bent geen brandweer. De stieren, je houdt van gezelligheid, lekker eten en vooral van rust. En vandaag kan iemand je uit je comfortzone proberen te trekken. Ga gerust mee, want er kan iets leuks ontstaan. Financieel is het verstandig om de hand even op de knip te houden. Dan de tweelingen. Tweeling, jouw mond staat vandaag niet stil. Je bent voor iedereen een verhaal. En voor ieder verhaal heb je nog 3 aanvullingen. Dat maakt het gezellig, maar probeer ook even te luisteren. Vandaag. Kreeft, je voelt je vandaag haarfijn. En hoe anderen zich voelen, dat is mooi, maar vergeet jezelf niet. Je hoeft niet de hele wereld te redden voor de lunch. Een vriendelijk gesprek kan je goed doen. En thuis mag misschien een heerlijk momentje voor jezelf. Dan de leeuw. Vandaag sta jij in het middelpunt. En eerlijk is eerlijk, met jouw uitstraling lukt dat helemaal prima. Maar geef ook een andere de kans om te schitteren. Op liefdesgebied kan een compliment meer losmaken als dat je denkt. En dan de maagd. Jij hebt het liefst alles netjes op orde. Je ziet zelfs een kruimel op 3 meter afstand. En vandaag loopt het misschien iets anders dan gepland. Geen paniek, geen paniek. Niet alles hoeft perfect te zijn. Soms is een rommelig plan beter dan een perfect plan dat nooit gaat starten. Dit waren de eerste 6 karoscopen. Ik moet er even aan de naam wennen. Maar straks hebben we er nog meer. En wie weet zit jij erbij. Heb je geluksdag vandaag of pech? Er is een verzoek binnengekomen voor Henk van der Steen. Vrachtwagenchauffeur. Draai zijn lekkere zonnige plaat. Nou, dat gaan we zeker doen. En hoe kunnen we dat beter doen met Sunny van Boniem? En als ik de weersberichten zie, dan weet ik niet heel erg of het vandaag een zonnige dag wordt. Maar goed, sowieso wel op de radio.

bezoek, Henk van der Steen, Sonny. Hij rijdt ergens in Nederland rond op zijn vrachtwagen en ook voor alle vrachtwagens. Dus ik hoop dat jullie een zonnige dag hebben vandaag. We gaan er zometeen even uit voor het nieuws van 8:30. En daarna zijn we nog volop terug. En heb je ook een verzoek, stuur het naar me toe, hè. 06-311-711-33. Of doen we het via de website. En dan komt hij ook bij mij binnen. 06-311-711-33. Als ik zo naar buiten kijk, dan kan het wel zijn dat we buiten kunnen spelen. Maar Bonnie zingt er in ieder geval over. In ieder geval droog.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Veilig Thuis waarschuwt dat het meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling niet meer tijdig kan verwerken. Medische hulp voor de Amerikaanse Christa Pike liep vertraging op na haar mislukte executie doordat de alarmcentrale twijfelde aan de echtheid van de melding. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie, iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland.

Pink and Raise Your Glass. Daarvoor John Spencer. Lana. Brengt ons naar... Ja, heerlijk hè, de tv van vroeger. Even weer terug naar de herinneringen van toen. Dat tv nog echt een avondje uit was in de huiskamer. En dan ga ik jullie meenemen naar de jaren 70. Naar het programma Spel zonder Grenzen. Ik weet niet of je dat kent. Dat was een programma op televisie. Het was echt een zomerklassieker. En de Nederlandse versie die werd gepresenteerd door Dick Paschier. En uitgezonden door de NCV. Verschillende teams die moesten het tegen elkaar opnemen. Tegen bijzondere spellen. En dan moest je denken aan de bekende, beroemde zeebelling. En heel veel van die spellen die zie je vandaag de dag nog steeds rond bij evenementen, bij grote braderieën. En dan heb ik het over de hindernisbanen, de ingewikkelde behendigheidsspellen en parcours waarbij je soms echt meer dan alleen op je achterste belandt. Het was een hilarische spelshow waarin echt landen tegen elkaar strijden. En het had ook een doel, want het bracht ook verbinding tussen de verschillende landen. Nou, het was heerlijk om thuis vanaf de bank commentaar te geven. Dan zag je iemand stuntelen en riep je meteen, nou, dat kan ik nog veel beter. Totdat je zelf over die natte zeebaan moest rennen. Nou, dan bleek de bank toch echt een uitstekende sportlocatie. En even over sport. Ik denk als ik struikel over de afstandsbediening, dat is voor mij al topsport. En hoe het programma klonk, hoe het begon, dat ging zo.

0: Dit was dan omdat het Europees was. En dit was de tune. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren. En dan de stem die zei... Welkom, dit is de Zeskamp. Spel zonder grenzen. Heerlijk, de tv van toen. Weer terug naar de bakje chips op tafel. Colaatje erbij. En dan die echte zaterdagavond.
1: Biertje, vrienden.

0: klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Danny Nicolai, Wesley Bronkhorst en Danny Vroger als de Jens. En wat een heerlijke plaat is dit toch, zeg. Dans en zing. Hiermee braken ze toen door. Ik heb geen idee of ze nog optreden trouwens. Ik heb het toen een paar keer gezien bij de Toppers en toen in Utopia, dat ik daar mocht presenteren. Praten ze op. Heerlijke band. We gaan even terug in de tijd met Nico Haak. Beentjes van de

Nico Haak. We gaan nog even door, Nico. Zet hem maar even in. Even nu de beentjes van de vloer. Ja. Wat gaan we doen? Honky donkey. Ho, ho, ho. Dit gaat niet goed. Nee. Weet je, Nico, we gaan wel naar de beentjes toe.

gaan we spreken over de Nederlandse muziekindustrie. Want de top 40 bijvoorbeeld, al bekend natuurlijk, die is geboren op 2 januari 1965. Toen werd hij voor het eerst uitgezonden. En collega radio DJ Joost den Draaier, die beter bekend stond onder de naam Willem van Kooten, die raakte namelijk geïnspireerd door de Amerikaanse hitlijsten. En de allereerste nummer 1 van de top 40, dat was de I Feel Fine van de Beatles. Nou, in Nederland is veel meer dan alleen klompen, kaas en tulpen. Want denk wat de Nederlandse muziekindustrie heeft voortgebracht. The Golden Earring, Radar Love of Shocking Blue met Venus. En Focus met Hocus Pocus. Allemaal Nederlandse bands die ook internationaal een heel groot publiek wisten te bereiken. En als je het nog niet wist, de hitlijst die werd vroeger met een telefoon samengesteld. Ja, werkelijk waar. Want in de beginjaren van de top 40 werden platenzaken namelijk opgebeld om te vragen welke singles goed verkochten. Nou, die gegevens die werden gebruikt om de hitlijsten samen te stellen. En tegenwoordig spelen onder meer streaming, radio, airplay en luisteronderzoek een grote rol. Ik zit nou te bedenken, stel dat ik Spotify wil bellen. Van joh, hoe lang heeft een nummer gedraaid gisteren? Hoe vaak? Dan denk ik dat ik 3 uur aan de telefoon zit. Nou, al aan het begin van de 20e eeuw waren in Nederlandse bedrijven, zeg maar, die platen uitbrachten. En buitenlandse labels vertegenwoordigen. Dan ga ik terug naar 1902. Toen werd namelijk de Nederlandse firma opgericht, platenfirma Handelaar Stibbe. Ja, die bestaat nou niet meer. De top 40. Een fenomeen in de Nederlandse muziekindustrie. En die heeft een ontzettend veel bands voortgebracht. En één van die beroemde dames, die gaan we nou horen. Madonna. Zometeen gaan we eruit voor het nieuws van 9 uur. En daarna zijn we weer terug met 2 uur lang nog de ochtendcarousel. Met allemaal leuke weetjes, hebben dingetjes. En bovenal veel muziek. Blijf erbij. Tot zometeen na 9.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Huisda met het radionieuws op Holland Hit NL. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. Dat zeggen de directie en de Raad van Toezicht. Volgens het centrum komen daarmee de zeehondenopvang en 40 banen in gevaar. De verhuizing naar het nieuwe gebouw bracht onverwachte kosten met zich mee, terwijl de reserves al beperkt waren. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land willen geen verdere financiële steun geven. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. In een peiling onder ANWB-leden vindt 80% dat de Benelux tolvrij moet blijven. De organisatie brengt dat standpunt over aan Belgische politici en vraagt de Europese Commissie de plannen te beoordelen. Het gaat om voorgenomen maatregelen. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Ook andere ketens bieden goedkope stroopwafels aan. Met zulke lokkertjes willen supermarkten hun imago als goedkope winkel versterken, schrijft het AD. De Friese keten Poyes doet bewust niet mee en houdt de prijs op €1,15. De keten noemt de prijzenstrijd ongezond. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Holland It NL.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

ik weet niet. En wat ik al zei toen straks, een terechte hit tip. De hele week hoor je ze. Na elk uur. Geweldig. We zijn er weer. Zeker, uur 3. Gezellig. Met de Caroscopus zometeen. En nog veel meer andere leuke weetjes op deze mooie dinsdagmorgen. 6 over 9.

Het is de Duitse versie. Een keer iets anders. Ja. Ik dacht de Nederlandse, maar goed. Deze klinkt ook mooi. Danny Christian, Rosamunde, brengt ons op 16 minuten over 9. Dinsdag 13 oktober en buiten een beetje druilerig. Maar het wordt droog einde van de dag. Tenminste, als we de weergoden moeten geloven. En maar ja, het weer...

Wat komt er nou aan? Want misschien heb jij geluk of een pechdag. De karoscopen voor deze week. Voor vandaag. De weegschaal. Jij wilt vandaag iedereen tevreden houden. Dat klinkt mooi, maar zelfs de over kan je niet blij worden. Als je 20 minuten twijfelt tussen koffie en thee. En in de liefde is het een prima dag voor een lief gebaar. En misschien komt er nog een leuke verrassing op je pad. Dan de schorpioen. Jij hebt vandaag een scherpe blik. Je merkt het meteen als iemand iets achterhoudt. Maar pas op dat je niet van ieder klein geheim een complete detectivezaak maakt. En op je werk kun je een indruk maken met je doorzettingsvermogen. Dus hou vol. Dan de boogschutter. Jij hebt zin in avontuur. Het liefst pak je je spullen en vertrek je zonder precies te weten waar je uitkomt. Een spontaan idee kan vandaag voor veel plezier zorgen. Let alleen een beetje op je portemonnee. Want enthousiasme is niet altijd een goede boekhouder. Hou dat goed in de gaten. De steenbok. Jij bent vandaag niet te stoppen. Je hebt lijstjes, plannen en waarschijnlijk ook nog een lijstje met lijstjes. Maar vergeet niet dat ontspanning ook op je planning mag staan. Iemand kan je verrassen met een compliment dat je stiekem eigenlijk best verdient, steenbok. En dan de waterman. Jouw hoofd zit vol originele ideeën. Terwijl anderen nog nadenken over de koffie, heb jij al 3 nieuwe plannen bedacht die niet iedereen kan jouw tempo volgen. Dus leg het rustig uit. Een onverwachts gesprek kan je uiteindelijk op een goed idee brengen. En dan tot slot de vissen. Jij bent vandaag gevoelig, creatief en misschien een tikkeltje dromerig. Je kunt heerlijk wegdromen bij muziek, maar vergeet niet dat de was zichzelf nog steeds niet ophangt. Een warm berichtje of een lief gebaar kan je dan helemaal goed maken. Dit waren de 12 sterrenbeelden voor dinsdag 13 oktober. Morgen nieuwe karoscopen. En we gaan terug naar muziek. En heb je ook een verzoekje? Stuur dat naar me toe, hè. 06-311-711-33. 06-311-711-33.

Jeroen van Zijls, jouw liefste wens. Holland Hit NL, dat is de zender waar je naar luistert. En het programma De Ochtendcarousel. En de hele dag hebben we heerlijke programma's voor je. Straks Hoog en Droog, Welen in de Middag, de Musicbox. Dus zeker de moeite waard om erbij te blijven. En straks ook nog onderwerpen, leuke weetjes en nieuwtjes. Goed, we gaan naar Willem Bellens. Ga met me mee en dat brengt ons bijna op 9:30. Dan moeten we er even uit voor de berichten. De nieuwtjes. Wat gebeurt er allemaal in de wereld? Dat hoor je zo meteen. En daarna zijn we weer terug. Met een hoop onzin, maar wel gezelligheid. Ja! Heerlijk. Elke ochtend, van maandag tot en met vrijdag, De Ochtendcarousel. Op de gezelligste zender van Nederland. En wat hebben we een plezier. En ik hoop jullie ook. Tot straks. Amen.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland.

beter voor ons twee.

En als je dan goed luistert naar zijn muziek, dan is dat een absolute zekerheid. Want wat is die man, wat heeft hij veel betekend voor de Nederlandse muziekindustrie? Helaas niet meer onder ons, maar zijn muziek blijft voortbestaan. En Hazes Junior ook. We genieten ervan. Heerlijk, dankjewel, André Hazes. En ik zit even zo een beetje rond te struinen op de internetdingetjes en van allerlei dingen aan het zoeken. Dan kom ik op een gegeven moment op een hoop onzin uit. En dat is eigenlijk wel grappig. Ik heb er ook een jingeltje voor trouwens. En die zal ik eens laten horen, want dat is best wel grappig. Want we gaan zo meteen even naar wat onzin toe. Nou ja, je bent het van me gewend. Gewoon gezelligheid. Gewoon dingetjes die je vindt, die je hebt en die er komen. Zoals deze. Luister maar eens, daar komt hij aan.

allebei bij one-liners uit. Van die hele flauwe grapjes, zeg maar. En ik heb er een paar voor je verzameld. Die ga ik even voor je oplezen. Wat is het toppunt van snelheid? Het toppunt van snelheid. Rond de tafel rennen en jezelf op de rug slaan. Echt ongelooflijk. Wat zegt een 0 tegen een 8? Een 0 tegen een 8. Mooie riem. Ja, sorry mensen. Wat zegt de ene muur tegen een andere muur? Ik zie je op de hoek. Het is echt ongelooflijk. Wat is rood? Dat is de laatste hoor, ik beloof het jullie. Wat is rood en slecht voor je tanden? Nou, een baksteen. Oh, heerlijk. 6:30. De ochtendcarousel. Tot 11:00 zijn we bij je. Blijf er gezellig bij, want Holland.nl biedt de hele dag lekkere muziek, gezelligheid. Voor jullie, van jullie en met jullie.

komen. De hits van toen, van nu. De oudjes, de nieuwtjes. En dat maakt deze zender zo bijzonder. Feel Good Radio, dat is de slogan van dit station. Holland Hit NL. Er is ook een verzoekje binnengekomen weer van Twan. Antoine de Garde. Hij is ook aan het rijden weer in een vrachtwagen. Trouwe luisteraar van dit programma. Twan, deze is speciaal voor jou. En dat, de titel zegt niks hoor. We hadden geen gekke dingen. Als ik maar bij jou ben, Canyon. Gezellig. 11:30.

Juri Sprengels, Meisje uit mijn dromen. Op Holland Hit NL. Ja, en dan heb ik nog een nieuwtje voor je. Voor degene die denkt vanavond wat er op tv komt, is dat de moeite waard om te kijken? Dan wil ik je waarschuwen. Want om 6:15 ongeveer, of 6:30, ik weet het zo even niet uit mijn hoofd. Op net 5 is deze jongen te zien in Lang Leven de Liefde. Ja. Ja. Nou, is dat even een goede grap? Ja, 3 afleveringen maar liefst. Vanavond, morgenavond en donderdagavond. In Lange Leven de Liefde. Ik ga niet zeggen hoe het afloopt. Je moet zelf maar kijken. Maar dan weet je een beetje, ja. Ik moet zeggen, het was een leuk avontuur. Absoluut. En ze was ook absoluut aardig. We hebben ontzettend veel plezier gehad. Maar dat zie je vanavond allemaal wel. Tenminste, als je wilt kijken. Ik bedoel, je bent natuurlijk niet verplicht. Nee hoor. Gewoon kijken wat je wilt, wat je doet. In ieder geval vanavond in Lange Leven de Liefde. En morgenavond en donderdagavond ook nog. Kan niet op. Het kan niet op. En dan ook nog elke dag op de radio. Tjongejonge. Goed. 8:10. We gaan er zo meteen even uit voor de berichten van 10:00. En dan gaan we alweer met het laatste uurtje aan de gang. Wat gaat het snel. Maar het is altijd gezellig zo in de ochtend. En wat heb ik nog voor je 2 uur? Uiteraard de platen en zijn verhaal. Die gaan we nog voorbij komen. En we zien het wel. Als het maar gezellig is. Toch? En jij mag ook nog een verzoekje indienen. 06-311-711-311.

0: Het is 10:00.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Holland Hit NL. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op de afdelingen groente en fruit missen klanten producten. De problemen zijn het gevolg van verstoringen in distributiecentra, waardoor bevoorrading vertraging oploopt. Niet alle winkels zijn getroffen, sommige filialen hebben nog voldoende voorraad. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie kan verschillen. Franse supermarkten hebben tientallen miljoenen euro schade geleden door een grootschalige cyberaanval. Volgens Thierry Cotillard, topman van supermarktketen Intermarché, worden koelkasten en vriezers in honderden winkels op afstand ontregeld. De temperatuur liep op tot wel 50 graden, waardoor grote hoeveelheden voedsel bedierven en op sommige plekken brand ontstond. Ook ketens als Carrefour werden getroffen. De Franse overheid heeft de Nationale Cyberveiligheidsdienst opdracht gegeven de aanval te onderzoeken. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan heeft op een veiling een recordbedrag opgebracht. Het shirt, gedragen tijdens de NBA-finale van 1998, werd verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ruim €12,5 miljoen. Volgens veilinghuis Hunt Auctions is dat het hoogste bedrag ooit betaald voor een stuk basketbal memorabilia. Het rode shirt van de Chicago Bulls met rugnummer 23 werd gekocht door een vastgoedontwikkelaar uit Florida. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
2: Annemieke Boschaert van de ANWB. 150 kilometer file. Het aantal files neemt daarmee af. Maar je hebt nog de meeste vertraging in Noord-Brabant. Zo loopt het vast op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en knooppunt Kerensheide is een ongeluk gebeurd. Je kan er langs file op- en afrit, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A15 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. De A16 richting Rotterdam, vanaf Breda Noord 25 minuten oponthoud. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 20 minuten langzaam rijden. En tot slot nog even naar de A8 richting Amsterdam, want er zijn nog steeds problemen bij knooppunt Koenplein. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor heb je nu een kwartier extra reistijd.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een

Zuid-Amerikaanse klanken met Jennifer Lopez, Dance Again. En featuring Pitbull. Pitbull. Klinkt zwang, hè?

laatste van kunnen ontleden. En daarvoor gaan we terug naar 1972. Want sommige liedjes, die hoef je maar een paar seconden door en dan zing je vanzelf mee. En bij deze klassieker weten we bijna allemaal waar het naartoe gaat. Ja, ja, ja. En dan de rest. Het is een Nederlandse zanger. Die scoort een enorm hit over een opvallende haarkleur en de liefde. Zijn naam? Uiteraard Arnie Jansen. Maar wist je dat dit Oer-Hollandse amazing-nummer oorspronkelijk helemaal niet uit Nederland komt? Nee, de melodie die was afkomstig van de Duitse slagerzanger Tony, die in 1971 het nummer Meidchen mit roten haren uitbracht. De Nederlandse tekst werd geschreven door Pim van Zijl. En wat een succes was het. Ongelooflijk. Want de plaat die bereikte de derde plaats in de Nederlandse top 40 en bleef maar liefst 17 weken in die lijst staan. In 2000 kreeg Arnie Jansen zelf nog een gouden plaat ervoor. Nadat bleek dat er meer dan 150.000 exemplaren waren verkocht. Als dat nog niet genoeg was, kreeg het nummer ook een plekje in de beroemde Nederlandse film Turks Fruit. Daarmee werd het liedje nog steviger verankerd in ons muzikale geheugen. En Arnie Jansen bleef jarenlang een geliefde naam in de wereld van de Nederlandse muziek. Hij overleed helaas in december 2007 op 56-jarige leeftijd. Maar zijn grootste hit leeft nog altijd voort. En ook hier op Holland Hit NL. In de rubriek De Plaat en zijn Verhaal deze dag. Arnie Jansen, Meisjes.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. De AWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige periode bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info.

Kijk, dan is het niet echt prachtig weer. Maar ach, het klaart op, zeggen ze. Maar dat niet getreurd. Ik hoop dat we zonnige muziek op de radio hebben. Lieve luisteraars, we zijn inmiddels al aardig op weg naar het middaguur. Mijn advies voor vandaag is eigenlijk heel simpel. Blijf niet de hele ochtend bedenken wat je allemaal nog moet doen eigenlijk. Want voor je het weet is het 12 uur en heb je alleen maar een lijstje gemaakt van alles wat je niet gedaan hebt. Nou, neem straks even lekker de tijd voor de lunch. Bel iemand op bijvoorbeeld die je al een tijdje niet gesproken hebt. En doe vooral iets waar je zelf ook vrolijk van wordt. Gewoon doen wat je leuk vindt. En moet van alles gebeuren in huis. Geen paniek. Het stof loopt niet weg. En de afwas heeft nog nooit zelfstandig de benen genomen. Dus mijn motto voor deze dinsdag. Maak van de rest van de dag geen wedstrijd tegen de klok. Je bent geen Formule 1 wagen. En je hoeft vandaag ook geen wereldrecord te breken. Dus, met andere woorden. Zet Holland dit lekker aan. Zing mee met de muziek. En vergeet niet. Een beetje gezelligheid maakt je gewone dinsdag heel bijzonder. Want het is... Inderdaad, geniet ervan. Gooi alles van je af. Even lekker genieten met z'n allen. Collega's, vrienden, kennissen. Woe!

Frank Boeien. Toen zong hij nog een lied, maar zijn stem verandert echt nooit. Hij heeft zo'n specifieke sound, dat blijft altijd mooi klinken. En dan nu even iets anders. Beste mensen van Holland.nl. Kom op, come on, haha. Die handen in de lucht, de Holiday Rap komt eraan. Met een muzikale zucht.

vraag me dat elke dag af. Als ik iets doe, dan kijk ik naar iets en dan zeg ik, ja, moet dat nou? Is dat nou echt zo nodig? Hebben jullie dat nooit? Misschien wel een leuke jingle van maken. Moet dat nou? Heerlijk. Lieve mensen, het is bijna zover.

0: op Holland.nl met Rob de Goof.
1: Ja, precies. Want zo, lieve luisteraars. De ochtend die vloog voorbij. Met muziek, gekkigheid en een lach erbij. We doken in de tv van toen met Spel zonder grenzen. En lieten onze hersens een beetje vrolijk dansen en wensen. De horoscoop die voorspelde wat de sterren voor je doen. En Arnie Jansen die bracht ons meisjes met rode haren. Ja, die gaf ons van katoen. Met one-liners, advies en de holiday rap erbij was deze ochtendshow weer één groot feest. Ik hoop voor jou, maar zeker ook voor mij. Maar Holland.nl gaat door, dus blijf gezellig hangen. Want er valt nog veel meer muzikaals te ontvangen. Zometeen hoog en droog, dus blijf lekker paraat. Want ook daar hoor je muziek en gezelligheid. Dus kom van de straat. En Wela in de middag, die komt er later ook voorbij. Met fijne platen en een hoop gezelligheid erbij. De musicbox, die mag je ook zeker niet vergeten. Waar vind je vol, dan kun je weer volop van mooie, van mooie muziek genieten. Voor nu zwaai ik je uit met een lach en een groet. Maak deze dinsdag iets moois, want dat doe je goed. Blijf luisteren naar Holland.nl de hele dag door. Want voor muziek en gezelligheid, dan zit je hier op het juiste spoor. Tot de volgende keer. Ik vond het weer fijn om met jullie samen via Holland.nl in de ether te zijn. Ik zeg, maak je geen zorgen. Morgen, dan ben ik weer. Tot morgen.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Jos Huisda met het radionieuws op Holland Hit NL. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Jette. Volgens Belgische media stapte de verdachte uit het voertuig en opende direct het vuur op agenten. De zwaargewonde politieman werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Of er verdachten zijn aangehouden is nog niet duidelijk. Het Brusselse parket geeft later vandaag meer informatie. Voor de kust van Bulgarije zijn twee koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier Roman Radev waren de doelen burgerlijke vaartuigen. 15 bemanningsleden van een Oekraïns schip en 1 opvarende van het gezonken schip zijn gered. Bulgarije vermoedt Russische betrokkenheid, maar zegt daarvoor nog geen hard bewijs te hebben. De regering heeft de Europese Unie en de NAVO geïnformeerd. Toezicht en handhaving zijn ingewikkelder geworden sinds de invoering van de Omgevingswet. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw advies aan het kabinet. Door extra administratie brengen toezichthouders meer tijd achter hun bureau door en minder in het veld. De Raad wil dat minister Eleanor Buchholz O'Sullivan met maatregelen komt om de uitvoering van de wet te verbeteren. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op de afdelingen groente en fruit missen klanten producten. De problemen zijn het gevolg van verstoringen in distributiecentra, waardoor bevoorrading vertraging oploopt. Niet alle winkels zijn getroffen, sommige filialen hebben nog voldoende voorraad. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie kan verschillen. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat een kapotte auto. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A27 richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 richting knooppunt Zonzeel vanaf Waspik 10 minuten extra reistijd.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Jette. Voor de kust van Bulgarije zijn twee koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier waren de doelen burgerlijke vaartuigen. Toezicht en handhaving zijn ingewikkelder geworden sinds de invoering van de Omgevingswet. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw advies aan het kabinet. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold sinds gisteren te maken heeft. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich aangesloten bij de grootschalige scholierenprotesten in Frankrijk. Bij een schoolblokkade in een voorstad van Parijs zei ze trots te zijn op de jongeren die tegen een gebrek aan investeringen in scholen protesteren. Verspreid over het land worden vandaag tot 200.000 demonstranten verwacht. Later vanmiddag loopt Thunberg mee in een grote mars in Parijs. Ze kreeg in 2018 als 15-jarige bekendheid met scholierenprotesten tegen klimaatverandering. 2 koopvaardijschepen zijn voor de kust van Bulgarije getroffen door drones waarbij 1 vaartuig is gezonken. Dat heeft de Bulgaarse premier Radev bekendgemaakt. 1 van die schepen was Oekraïens en had 15 opvarenden die allemaal zijn gered. Bij het gezonken schip kon 1 persoon in veiligheid worden gebracht. Radev denkt dat Rusland achter de luchtaanvallen zit, maar heeft geen bewijs en noemt het voorval volstrekt onacceptabel. Hij is van plan om de Russische ambassadeur te ontbieden. En asielminister Van den Brink vraagt in een dringende brief aan alle Nederlandse gemeenten om extra opvangplekken, omdat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar is. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kampt nu al met een ernstig tekort, waardoor mensen afgelopen week weer buiten moesten slapen. En zonder ingrijpen loopt volgend jaar het opvangtekort op tot mogelijk ruim 7600 plekken. Volgens de minister zet het ruimtegebrek de veiligheid in en rond de opvanglocaties ook erg onder druk. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich aangesloten bij de grootschalige scholierenprotesten in Frankrijk. 2 koopvaardijschepen zijn voor de kust van Bulgarije getroffen door drones waarbij 1 vaartuig is gezonken. 1 van die schepen was Oekraïens en had 15 opvarenden die allemaal zijn gered. Bij het gezonken schip kon 1 persoon in veiligheid worden gebracht. En asielminister Van den Brink vraagt in een dringende brief aan alle Nederlandse gemeenten om extra opvangplekken, omdat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar is. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. De bevoorrading van Albert Heijn ondervindt nog altijd grote hinder door het computerprobleem gisteren. Omdat IT-systemen grotendeels plat liggen, proberen medewerkers de winkels nu handmatig en via omwegen te bevoorraden. 5 van de 6 grote distributiecentra zijn dicht, waardoor leveranciers hun goederen vandaag niet kunnen afleveren. Albert Heijn waarschuwt dat er vooral bij vers producten zoals groente en fruit lege schappen kunnen ontstaan. Online bestellen blijft voorlopig onmogelijk. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week een dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbus, Keoli en EBS. Wat de exacte impact zal zijn is nog onduidelijk, omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er daadwerkelijk komt werken. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. En het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia is aangekomen in Ceuta voor een historisch bezoek. Honderden inwoners verzamelden zich met Spaanse vlaggen bij het gemeentehuis om het paar te verwelkomen. Het is voor het eerst sinds 2007 dat het koningshuis de Spaanse exclave in Noord-Afrika bezoekt. Met hun komst willen Felipe en Letizia steun betuigen aan de inwoners na de massale migranteninstroom van afgelopen zomer. Morgen reist het koningspaar door naar die andere exclave, Melilla. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. 2 vertragingen gemeld, te beginnen op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein 25 minuten langer over.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel. Voor elk

0: Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Het kabinet trekt volgend studiejaar meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Onderwijsminister Letchert volgt daarmee het advies van het capaciteitsorgaan dat nog meer opleidingsplaatsen wil. Ook voor de opleiding tot mondhygiënist komen er extra plekken bij, maar de minister vindt een uitbreiding voor het aantal studenten tandheelkunde te duur. Duizenden uitzendkrachten van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zitten in grote onzekerheid na het cybersecurity incident bij het moederconcern. Sinds het uitvallen van de IT-systemen gisteren worden op grote schaal diensten van logistiek personeel geannuleerd. Onder medewerkers heerst nu grote onrust omdat onduidelijk is of hun geannuleerde uren wel worden doorbetaald. Ook op de winkelvloer leidt de IT-storing tot problemen en extra werk, zoals het handmatig aanpassen van actieprijzen op de schappen. Het Ierse compromisvoorstel voor de nieuwe EU-meerjarenbegroting stuit op zware kritiek van meerdere lidstaten. Onder meer Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Nederland vinden dat het bod van 1600 miljard euro geen basis vormt voor serieuze onderhandelingen. Frankrijk eist dat de begroting deels wordt gefinancierd met nieuwe EU-belastingen op tabak en online gokken. En een aantal landen wil juist een hogere begroting. Ierland wil als EU-voorzitter nog voor het einde van het jaar tot een akkoord komen. En staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog onderzoeken of drie varkensboeren zich aan het verbod op het afknippen van biggenstaarten houden. Dat heeft het college van beroep voor het bedrijfsleven besloten in een zaak van dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood. Erkens weigerde eerder te handhaven omdat de regels volgens hem te onduidelijk waren, maar de rechter veegt dat argument van tafel. Het couperen van staarten van biggen is al jaren verboden, maar het gebeurt in de praktijk nog op grote schaal. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg ligt er glas op de weg. Daardoor is de weg nu dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. En dit gaat waarschijnlijk tot 3:00 vanmiddag duren.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: coconut. She said, I like it, it's okay, but the only thing that worries me, what good are the nuts without the tree? I want the big, big bamboo, bamboo.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Het kabinet trekt volgens Studia meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Duizenden uitzendkrachten van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zitten in grote onzekerheid na het cybersecurity incident bij het moederconcern, waarna op grote schaal logistieke diensten zijn geannuleerd. Het Ierse compromisvoorstel voor de nieuwe EU-meerjarenbegroting stuit op zware kritiek van meerdere lidstaten. Onder meer Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Nederland vinden dat het bod van 1600 miljard euro geen basis vormt voor serieuze onderhandelingen. En staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog onderzoeken of drie varkensboeren zich aan het verbod op het afknippen van biggenstaarten houden. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Reclamemontage en onderhoud.
3: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info.

door de kroeg heen. Ineens stond jij daar voor mijn neus. Vroeg wie ik was en hoe ik heette. En toen zei ik serieus.

0: Het is 3:00.
1: Er is Ewald van Lissystemen offline, maar is inmiddels alweer begonnen met het gefaseerd herhaalde uit voorzorg verschillende IT-systemen offline, maar is inmiddels alweer begonnen met het gefaseerd herstarten daarvan. Het bedrijf benadrukt dat het onderzoek naar de exacte oorzaak en omvang van de digitale aanval nog in volle gang is. De lege schappen in de winkels zorgen sowieso voor een miljoenenschade. Het kabinet trekt volgens Studia meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Onderwijsminister Letchert volgt daarmee het advies van het capaciteitsorgaan dat nog meer opleidingsplaatsen wil. Ook voor de opleiding tot mondhygiënist komen er extra plekken bij, maar de minister vindt een uitbreiding voor het aantal studenten tandheelkunde te duur. Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen teruggedraaid. Onder de vorige premier Orbán was het verboden om stellen van hetzelfde geslacht te tonen in media die toegankelijk zijn voor kinderen, maar die beperking is nu geschrapt. De nieuwe premier Magyar wil met het besluit beter aansluiten bij Europese regels nadat het Europees Hof van Justitie de wet eerder al in strijd vond met de EU-kernwaarden. Hongaarse mensenrechtenorganisaties spreken van een belangrijke stap. En de NAVO onderzoekt of de bescherming op de Zwarte Zee moet worden opgevoerd. Dat volgt op een telefoongesprek tussen NAVO-topman Rutte en de Bulgaarse premier Radev nadat voor de Bulgaarse kust opnieuw 2 vrachtschepen door drones werden getroffen. Mogelijk Russische. Lidstaten in het gebied dringen al langer aan op extra veiligheidsmaatregelen. Volgens Rutte volgt de NAVO de situatie op de voet en past de verdragsorganisatie zijn aanwezigheid aan op de oostflank waar dat nodig is. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Door een pechgeval op de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Brezandijk en Den Oever.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement of party. De Zwart Entertainment maakt uw avond heter en completer. Wil je een onvergetelijk event? Mail dan naar info@hollandhitnl.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het kabinet trekt volgens Studia meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen teruggedraaid. Onder de vorige premier Orbán was het verboden om stellen van hetzelfde geslacht te tonen in media die toegankelijk zijn voor kinderen, maar die beperking is nu geschrapt. En de NAVO onderzoekt of de bescherming op de Zwarte Zee moet worden opgevoerd. Dat volgt op een telefoongesprek tussen NAVO-topman Rutte en de Bulgaarse premier Radev, nadat voor de Bulgaarse kust opnieuw twee vrachtschepen door drones werden getroffen. Mogelijk Russische. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

moet sterk zijn. Ze vangt de regen ook, al kan het soms te zwaar zijn. Ze kust de wind en hoopt dat ik op haar lijk. Maar niemand heeft je dat geleerd. De vorste moet groot zijn. En ondanks dat het pijn doet, moet er hoop zijn.

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De wetenschappers wisten de vroege embryonale ontwikkeling na te bootsen met stamcellen in het laboratorium. Die medische doorbraak biedt belangrijke inzichten voor bestrijding van hersenziekten. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal haalde uit voorzorg verschillende IT-systemen offline, maar is inmiddels alweer begonnen met het gefaseerd herstarten daarvan. Het bedrijf benadrukt dat het onderzoek naar de exacte oorzaak en omvang van de digitale aanval nog in volle gang is. De lege schappen in de winkels zorgen sowieso voor een miljoenenschade. Na de droneaanval op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse kust zijn er nog 11 bemanningsleden vermist. 1 schip is na 3 treffers gezonken, 5 opvarenden zijn daar in veiligheid gebracht. De 15 bemanningsleden van het tweede getroffen Oekraïense schip bleven ongedeerd. Oekraïne beschuldigt Rusland van de aanval. De Bulgaarse premier Radev heeft de Russische ambassadeur om opheldering gevraagd. NAVO-chef Rutte zei dat de alliantie de situatie nauwgezet volgt en waar nodig zal reageren. En de iconische dichtregels op de vuilniswagens in Rotterdam zijn officieel uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. Het initiatief begon in 1988 met een gedicht van Jules Deelder en is een samenwerking tussen Poetry International en het Rotterdams afvalbedrijf. Inmiddels rijden er ruim 150 vuilniswagens door de Maasstad met poëzie van bekende en jonge lokale dichters erop. Volgens de organisatie vormt die rondrijdende poëzie een stille, waardevolle verrijking van het Rotterdamse straatbeeld. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Drukte is begonnen, de avondspits met verspreid over het land een aantal files met redelijke vertraging op de A27 Breda richting Gorinchem. Een half uur extra reistijd tussen Hank en de brug bij Gorinchem. 8 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Grijsoord en Renkum. 20 minuten vertraging op de N325 Duitse grens Arnhem. Een 3 kwartier vertraging tussen Nijmegen en Knoopend Ressen in 3 kilometer file.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

de kroeg heen. Ineens stond jij daar voor mijn neus. Vroeg wie ik was en hoe ik heette. En toen zei ik serieus.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Na de droneaanval op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse kust zijn er nog 11 bemanningsleden vermist. 1 schip is na 3 treffers gezonken, 5 opvarenden zijn daar in veiligheid gebracht. En de iconische dichtregels op de vuilniswagens in Rotterdam zijn officieel uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info.

0: Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Volgens bronnen in de beveiligingswereld zagen ICT-beveiligers verdacht aanvalsverkeer via servers uit onder meer de VS, Polen en Turkije binnenkomen. Om diepere inbraak te voorkomen zijn de systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Hoewel een aantal systemen inmiddels is herstart, kampen de supermarkten en distributiecentra met grote logistieke problemen. Er zijn voor zover bekend geen klantgegevens buitgemaakt. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Om te voldoen aan de NAVO-afspraken voor militaire corridors is ruim 9,5 miljard euro extra nodig, bovenop het toch al enorme tekort voor infrastructuuronderhoud. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. Maar de exacte kosten en de Europese eisen worden nu nog verder uitgewerkt. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De wetenschappers wisten de vroege embryonale ontwikkeling na te bootsen met stamcellen in het laboratorium. Die medische doorbraak biedt belangrijke inzichten voor bestrijding van hersenziekten. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. En Iran en Rusland voeren op grote schaal hybride aanvallen uit op het Verenigd Koninkrijk, meldt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5. Het aantal statelijke dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd en vraagt nu zelfs meer capaciteit dan tijdens de Koude Oorlog. Rusland blijft de grootste agressor, maar ook Iran probeert steeds vaker zwaarder beveiligde militaire doelen aan te vallen. MI5 waarschuwt voor het risico dat terroristen kunstmatige intelligentie gaan inzetten voor biologische wapens. Het weer, eerst nog kans op wat regen, daarna klaart het op en wordt het droog. Dat is ook vannacht zo bij een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen blijft het droog met veel zon bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Behoorlijk druk op de weg, veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, 18 kilometer file tussen Knoop het Oude Rijn en Beest geeft een 30 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. Het geeft 6 kilometer file vanaf afrit Budel, 35 minuten erbij. Ook zoiets aan vertraging op de A27, Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagenstein. Op de A27 Utrecht richting Breda, 9 kilometer file bij Werkendam, 25 minuten vertraging. De N2 Eindhoven-Maastricht, dus de knooppunt Batendorp en Meerhoven-Zuid, door een ongeluk 20 minuten vertraging in 3 kilometer file.
3: Overkappingleveren.nl, bestel nu maar snel.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Er zijn voor zover bekend geen klantgegevens buitgemaakt. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. En Iran en Rusland voeren op grote schaal hybride aanvallen uit op het Verenigd Koninkrijk, meldt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5. Het weer, eerst nog kans op wat regen, daarna klaart het op en wordt het droog. Dat is ook vannacht zo bij een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen blijft het droog met veel zon bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info.

0: Het is 6:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Volgens bronnen in de beveiligingswereld zagen ICT-beveiligers verdacht aanvalsverkeer via servers uit onder meer de VS, Polen en Turkije binnenkomen. Om diepere inbraak te voorkomen zijn systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Hoewel een aantal systemen is herstart, kampen de supermarkten en distributiecentra met grote logistieke problemen. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week 1 dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbuz, Keoli en EBS. De exacte impact is nog onduidelijk omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er komt werken. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Om te voldoen aan de NAVO-afspraken voor militaire corridors is ruim 9,5 miljard euro extra nodig, bovenop het toch al enorme tekort voor infrastructuuronderhoud. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Vorige week vroegen 7 omroepen al opheldering over het besluit om komend jaar weer mee te doen. Omdat er geen omroep mee wil werken aan de Nederlandse inzending, gaat de NPO de begeleiding nu neerleggen bij een onafhankelijk team van freelancers. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Om diepere inbraak te voorkomen zijn systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week één dag het werk neerleggen. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel, reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletten.

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. In het coalitieakkoord staat dat extra inkomensbelasting de verhoogde uitgaven van defensie moeten dekken, maar daar lijkt geen steun voor te zijn in het parlement. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Of er aanpassingen komen en welke is nog onduidelijk. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Burgemeester Schouten vreest confrontaties tussen betogers en supportersgroepen en heeft een demonstratieplek aangewezen buiten het terrein. Er zijn 2 demonstraties aangemeld. De gemeente heeft ook signalen dat er ondanks een verbod Israëlische supporters naar de wedstrijd komen. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week 1 dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbuz, Keoli en EBS. De exacte impact is nog onduidelijk omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er komt werken. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Vorige week vroegen 7 omroepen al opheldering over het besluit om komend jaar weer mee te doen. Omdat er geen omroep mee wil werken aan de Nederlandse inzending, gaat de NPO de begeleiding nu neerleggen bij een onafhankelijk team van freelancers. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De drukte neemt verder af. Er zijn nog een paar files op de A58 Tilburg richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best in 6 kilometer file. A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. Een drie kwartier extra reistijd op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en Knoop het Ressen 3 kilometer file door werkzaamheden.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

0: Het is 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om 70 miljoen euro om personeelstekorten aan te pakken. De organisatie is het landelijk meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Gemiddeld is de wachttijd nu 2 maanden, terwijl wettelijk gezien binnen 5 dagen na een melding actie moet worden ondernomen. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Deze organisatie had in 2023 handhavingsverzoeken ingediend tegen 3 varkenshouders, maar het ministerie van Landbouw weigerde controles uit te voeren. De regels zouden onduidelijk zijn, maar de rechter is het daar niet mee eens. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTL Z dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. In het coalitieakkoord staat dat extra inkomensbelasting de verhoogde uitgaven van Defensie moeten dekken, maar daar lijkt geen steun voor te zijn in het parlement. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Of er aanpassingen komen en welke is nog onduidelijk. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Burgemeester Schouten vreest confrontaties tussen betogers en supportersgroepen en heeft een demonstratieplek aangewezen buiten het terrein. Er zijn 2 demonstraties aangemeld. De gemeente heeft ook signalen dat er ondanks een verbod Israëlische supporters naar de wedstrijd komen. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond 1 graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Rond deze tijd van het jaar worden veel zeehonden ziek. Sluiting brengt acuut tientallen dieren in levensgevaar. Zeehondencentrum Pieter Buren bestaat sinds 1971 en is onlangs verhuisd naar Lauwersoog. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. De code kaping werd vanuit de cockpit doorgeseind, waarna de piloot onbereikbaar bleef. De Duitse luchtmacht stuurde 2 straaljagers de lucht in om het vliegtuig te begeleiden. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er was geen sprake van een noodsituatie. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om €70 miljoen om personeelstekorten aan te pakken. De organisatie is het landelijk meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Gemiddeld is de wachttijd nu 2 maanden, terwijl wettelijk gezien binnen 5 dagen na een melding actie moet worden ondernomen. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Deze organisatie had in 2023 handhavingsverzoeken ingediend tegen 3 varkenshouders, maar het ministerie van Landbouw weigerde controles uit te voeren. De regels zouden onduidelijk zijn, maar de rechter is het daar niet mee eens. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond 1 graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Overkappingenleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Het is 10:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. Volgens de senatoren hebben de dwangsommen geen effect. De wachttijden voor asielaanvragen zijn alleen maar langer geworden. Of het plan standhoudt bij de rechter is de vraag. Die oordeelde eerder dat er geen goed alternatief is voor de boetes. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Het is niet aangetoond dat Davis de wereldberoemde rapper heeft neergeschoten. Hij zou de aanslag wel hebben georganiseerd. Tupac werd in september 1996 doodgeschoten toen zijn auto stilstond bij een stoplicht. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Rond deze tijd van het jaar worden veel zeehonden ziek. Sluiting brengt acuut tientallen dieren in levensgevaar. Zeehondencentrum Pieter Buren bestaat sinds 1971 en is onlangs verhuisd naar Lauwersoog. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. De code kaping werd vanuit de cockpit doorgeseind, waarna de piloot onbereikbaar bleef. De Duitse luchtmacht stuurde 2 straaljagers de lucht in om het vliegtuig te begeleiden. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er was geen sprake van een noodsituatie. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond 1 graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. Volgens de senatoren hebben de dwangsommen geen effect. De wachttijden voor asielaanvragen zijn alleen maar langer geworden. Of het plan standhoudt bij de rechter is de vraag. Die oordeelde eerder dat er geen goed alternatief is voor de boetes. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Het is niet aangetoond dat Davis de wereldberoemde rapper heeft neergeschoten. Hij zou de aanslag wel hebben georganiseerd. Tupac werd in september 1996 doodgeschoten toen zijn auto stilstond bij een stoplicht. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: jou.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op 1 dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
5: Voor elk evenement.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Holland Hit NL. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige